als dat luid uitweer? Vroeg Willy. Doof eit nu ook wat maken? Wat is de bris? De gelooft dat niet, dat eit zo'n grote krok ook buien kon. De zeis, een krok te buien, dat is zwaar, dat kost du bestimmt niet. Aber het wel dat jaren den bewiesen. Kon eit nu mal daarnaan? Schwin nam onkel Blok zijn zaken rofa. Moek het zijn ongevangenet, je feest waren een loomklompe en leder te zien. Kom, Willy, zei hij dan. Verzet het. Als Willy dat verzocht, en ermer waren met de hein, de noodmoek en dat je feest verzocht hoog te traten, zagte papa ook goed wo de fehler wäre. En hij zag dat zijn zin dat niet schmok over reintrig. Hij leed zijn hein langzaam op Willy zijn noppen en hulp hem een beetje te draaien op de steden waar je draait moest en te draaien op de steden waar een beetje trokken moest. Willy ziet zijn pa aan en zegt, dankschön. Hij werd het ook een geworden dat zijn papa aan je helpen had. Ach, wist je, zegt onkel Blok dan, krijg je dat de Heer Jezus dat? Wie verzet de volken zelfs? Wie verzet de zelfs Jan mens dem Herrn te brengen? Bij Jan mens dem te helpen? Wie verzet de veel het hem leven zelfs? En waar gewoon is een, van de Heer niet zijn stortje hond, on ons leidt en ons helpt, dan zijn we dat alles gewoon is. Wie zijn dat ook alles bloos met ons grote meester typ? Willi zieht zijn pa in de ogen. Ze had hij dat nog niet gezien. Jo, deze help, die brugt hij.

Als de krok voor de schweer, stalde ze hem een oven ten baken, en dan zat Willy zich aan en bemoeld hem. Als het papa wist verschoen met de tijd, met die waar dat typ te zijn, met die typ te reden, van het alle mine zouden die kon vertalen. En de papa zei hem aan en zei, wist voor ik mij ook naar dit gebangt heb. Du kost je den Briss hier een moment brengen, dan kon je hier ook met ons typ zijn. Jo, ernst voor neuer papa, aber eerst mal wel ik die nu van mij alleen hebben. Het läuft wie bij moet ons eerst veel vertalen, zei Willy dan. De papa mond, het zit het die ook, bloß wann du west, durfst du den metbrengen. En ze moest de typ lachen. Jo, wann het wel, dan wordt het am kroge. Hierin kom Briss hier ook met oorbidden. En hij lag ook niet mooier over een topstritte. Hij zegt dat wordt het ook van een schone oorbid weer. En hij zegt dat ook hoeveel men bij deze oorbid kan zingen, spazieren, zich vertalen en uittuschen. Hij zegt dat het een oorbid weer, waar de papa ook tijd had voor het zingen. En hij zegt ook dit aan, dat het ook een schone zaak weer. Van dan komt Briss immer voorken aan de eind. Hij kwam ook voorken aan onkel Blok en vertelde hem zijn zorgen. En eines dages, zei hij, onkel Blok, weet je, ik kon niet meer met mijn zinde leven. Ook ik brok help, ook het wel ruut door en het wel ook zo'n vredelijk leven leven als je doen. Zoals het bejoend in een familie is, ruig en vredelijk met einander. Aber auch dort kon Onkel Blok anwiesen, kom bloß das im Herrn, bloß wir sind hort ganz dem Herrn Jesus jeft, bloß du kon so'n Fried im Horten habe, in so'n Fried. So bede typ, in auch Briss kon fröne Hüskone, in auch wieder vertale, dat heut im Herrn abgenommen hat.